0: Want hij die daar?
1: Was
0: 32. It is on dial for it. Maryland 5, Boy Mary 0759.
1: Okay, 4.